0: voor Radio Special. Martijn, zo dadelijk om 11 uur gaan we luisteren naar een radiofonisch werk van Barry Barmange, de inmiddels 81-jarige beroemde Britse radiokunstenaar die onder andere samenwerkte met Delia Derbyshire. En we gaan straks luisteren naar Amor Dei, A Vision of God, een vierdelig werk uit 1964. Vertel eens, wie is die Barry Barmange?
1: Ja, dat vraag ik me ook heel vaak af. Barry Barmange is eigenlijk iemand die radiostukken en radiofonische stukken maakt. Samengewerkt heeft met...
0: Maar is hij schrijver? Is hij componist?
1: Hij is dramaturg.
0: Oké. Okay.
1: En hij heeft... al zijn werken hebben een soort existentiële en psychologische inslag. En wat eigenlijk gevraagd wordt van de luisteraar is eigenlijk heel veel geduld. En eigenlijk doordat je dat geduld op kunt brengen, kun je eigenlijk... moet je iets dieper nadenken.
0: Maar waarom wordt er geduld gevraagd van de luisteraar?
1: Ja, dat is heel interessant. Als je zit in een huiskamer en er wordt geduld van je gevraagd en een stukje van je brein moet gereserveerd worden om na te denken over wat er gebeurt, dan kun je iets dieper over de dingen nadenken. Dat zijn we denk ik in deze tijden niet meer zo gewend.
0: Maar je bedoelt, zijn hoorspelen zijn niet entertainment, zoals misschien in de tijd dat hij heel actief was. Want het is nu een oude man. Ik neem aan dat hij nou niet zoveel meer maakt. Of dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ook een vraag zijn. Weet je of hij nu nog heel actief is? Maar in de tijd dat hij heel actief was, was natuurlijk het traditionele hoorspel heel, heel aanwezig, zeg maar, op de radio.
1: Ja.
0: En als je dan zegt van hij vraagt dus heel veel geduld van een luisteraar, dan vermoed ik ook dat je bedoelt dat zijn werken moeilijke teksten zijn. Misschien veel abstracties of niet makkelijk te luisteren.
1: Nou, de werken waar we zo naar gaan luisteren, of tenminste het werk waar we zo naar gaan luisteren, Amor Dei, dat is A Vision of God. En dat gaat eigenlijk over hele... Ja, het zijn interviews met mensen die gevraagd worden naar bepaalde ideeën. Dus, en in dit geval, wat is je idee over God? En dat wordt in vier delen wordt dat voorgesteld. In het eerste deel, Groping Towards God, zijn er meerdere stemmen aanwezig die nadenken over het fenomeen God en eigenlijk speculeren naar iets wat ongedefinieerd is. In het tweede gedeelte worden die stemmen eigenlijk zekerder van zichzelf en vormen heel langzaam meer concrete beelden. Het derde gedeelte, genaamd I'd like to believe in God, but... is eigenlijk een wedstrijdje hoorbaar tussen de mensen die eigenlijk van God houden en een soort misschien wel blinde connectie hebben met het fenomeen en mensen die totaal niet in ze kunnen geloven. En in het laatste gedeelte, there is a God, hoor je mensen die overtuigend geïnspireerd zijn door een God en een soort absoluut geloof, een soort true believer-achtig idee. Het geheel is misschien moeilijk voor te stellen, maar op een andere manier ook heel menselijk. Het zijn hele menselijke thema's die jij altijd aansnijdt.
0: En hij werkte voor dit radiodrama samen met Delia Derbyshire. Want het is in 64 gemaakt, dat was echt die tijd. Hè? Derbyshire kwam geloof ik in 1960, monsterde zij aan daar bij de BBC Radiophonic Workshop. Mm-hmm. Barmange, die werkte daar ook, die produceerde daar veel van zijn hoorspelen. Mm-hmm. Daar was een samenwerking tussen hun tweeën voor dit stuk.
1: Ja. Ik heb nooit kunnen achterhalen hoe die twee met elkaar in verband zijn gebracht. Alleen de manier waarop ze werkten. En er is een kleine anekdote die je online kunt vinden, waarin Delia Derbyshire eigenlijk vraagt, wat voor geluiden zoek je hier nou bij? En Barry Barmange gaat dan eigenlijk tekenen en die zoekt eigenlijk naar een renaissance-achtige, kathedraal-achtige geluid.
0: Hij tekent wat en zegt, kijk, zo ziet het eruit, maar maak dat dan maar in klank. Frank. Ja.
1: Klopt. En dat heeft hij gemaakt.

0: maakt. Dus we gaan zo meteen daadwerkelijk luisteren of ze daarin geslaagd is, ja of nee.
1: Ja, en het is dus gewoon één van de vier producties die ze samen hebben gemaakt.
0: Ja, klopt. Want, Inventions for Radio, de vier delen.
1: Hoe gaat het na vanavond verder met Inventions for Radio?
0: Ja, dit was eigenlijk het hoogtepunt van 3 jaar Inventions for Radio. Maar er komen nog een tweetal uitzendingen. Helen Frozy van de Soundfjord Gallery in Londen heeft een aantal dingen gecureerd. En zij gaat nog één aflevering doen waarvan ik nog niet de inhoud weet. Maar wat ik nog wel weet is de laatste aflevering is gemaakt door Monotak en Bert Komrij. Die hoorspelen maakt voor menig omroep.
1: Martijn, het is bijna 11 uur. Ik hoor op de achtergrond, jij ook, de legendarische tune van Doctor Who. Gecomponeerd in 1963, precies. Daar is hij dan. Die is overigens gecomponeerd door Ron Grainer en Delia Derbyshire samen. En dat betekent dat ons presentatiewerk hier live vanuit Utrecht, vanuit de radiostudio van de concertzender, erop zit. Het laatste uur is dan helemaal gereserveerd voor de klinkende radiofonie. Wij, Martijn en ik, nemen daarom nu alvast afscheid. Maar blijf dus vooral luisteren.

0: Dit is dokter Klangendoen.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen.
1: Met een hm op het eind.
0: Oh.

0: de plan uit doen.
1: Ik heb het hol gemaakt en het lijkt goed gelukt. Van buiten is er eigenlijk alleen maar een groot gat te zien. Dat leidt in werkelijkheid nergens heen. Na een paar stappen stoot je al op een rots.
2: Zeker 1000 stappen van dit gat verwijderd, ligt door een losse laag mos bedekt de eigenlijke ingang van het hol. Hij is zo beschermd als maar iets ter wereld beschermd kan worden. Zeker, er kan iemand binnendringen en alles voorgoed vernielen. Dat weet ik en mijn leven heeft zelfs nu op zijn hoogtepunt nauwelijks één rustig uur.

Ik moet een onmiddellijke ontsnappingsmogelijkheid hebben. Ik kan immers in weerwil van alle waakzaamheid van een totaal onverwachte kant worden aangevallen. Ik leef rustig binnen mijn huis en intussen boort zich de tegenstander van God weet waar een weg naar me toe. Ach, wat zou er niet alles maar kunnen gebeuren!

En het zijn niet alleen vijanden van buitenaf die mij bedreigen. Het zijn schepsels van het inwendige der aarde. Ik heb ze nog niet gezien, maar ik geloof vast in hun bestaan. Ze komen. Je hoort het gekrab van hun klauwen vlak onder je in de grond. En je bent verloren. Voor hun geldt niet dat je in je eigen huis bent. Je bent veel meer in hun huis. Ook die uitweg zal mij niet redden, maar ten val brengen.

Het heerlijkste van mijn hol is de stilte. Ze is weliswaar onbetrouwbaar. Ze kan plotseling verstoord worden en dan is alles uit. Maar voorlopig heerst ze in ieder geval nog. Urenlang kan ik door mijn gang sluipen en ik hoor niets. Dan zo nu en dan een geritsel van een of ander klein diertje, dat ik dan ook meteen tussen mijn kiezen tot rust breng. Of het wegvloeien van de aarde. Verder is het stil. De boslucht stroomt naar binnen. Het is tegelijk warm en koel. Geregeld schrik ik dan van tijd tot tijd op mijn diepe slaap en luister. Ik luister in de stilte. Die hier dag en nacht onveranderd heerst, glimlach gerustgesteld en val met ontspannen ledematen in een nog diepere slaap.

Dit burchtplein is het resultaat van de allerzwaarste arbeid. Mijn burcht, die ik met krabben en bijten, stampen en stoten op de weerbarstige aarde heb veroverd. Mijn burcht, op geen enkele manier het bezit van iemand anders, want mijn bloed sijpelt hier door de aarde.

erger is het wanneer ik mij zo nu en dan verbeeld dat de huidige inrichting absoluut fout is. Grote gevaren met zich meebrengt en onmiddellijk, zo snel mogelijk en zonder rekening te houden met slaap en vermoeidheid, in

0: De gedachte komt bij me op dat het misschien heel kleine diertjes zijn. Veel kleiner dan de diertjes die ik ken. Ik onderzoek de uitgegraven aarde, gooi kluiten in de hoogte die in de allerkleinste deeltjes uit elkaar vallen. Nee,
1: ze zijn er niet bij.

0: verrassend geluid. Hinderlijk. Duidelijk.
1: Luister.
2: Vrouw.
0: Het hoor.
3: Sissend geluid.
4: Lucht.
0: Voortdurend sis.
3: Hoor. Duidelijk. Overal.
1: Hetzelfde.
3: Ruimte.
4: Voeten.
0: Ruimte.
3: Vreemd. Hetzelfde geluid.
1: Ja.
0: Zwakker. Heel in de verre. Stilte.
1: Langdurig.
4: De wanden.

0: Het allerergste, misschien. Is het iemand van mijn eigen slag? Een kenner. Een liefhebber van holen. Een of andere bosmakker. Een ongelukte beer die wil wonen zonder te bouwen. Misschien is het op reis of graaft het dier aan zijn eigen hol. Als het aan het zwerven is, dan zou het misschien mogelijk zijn tot een vergelijk te komen. Als het werkelijk tot mij weet door te dringen, nou, dan geef ik het een en ander van mijn voorraden en dan zal het verder trekken. In mijn aardhoop kan ik natuurlijk over allerlei dromen, ook over een toenadering. Hoewel ik heel goed weet dat zoiets niet bestaat en dat wij op hetzelfde ogenblik dat we elkaar zien, ja, wanneer wij elkaars nabijheid maar vermoeden, meteen zonder aarzelen, beide tegelijk met een nieuwe vreemde honger, ook als we verder absoluut zat zijn, elkaar met klauwen en tanden te lijf zullen gaan. Nu schijnt het dier weliswaar zeer ver weg te zijn. Als het zich nog iets verder terug zou trekken, zou het geluid ook wel verdwijnen. Misschien kan alles nog goed worden. Misschien. Maar alles bleef zoals het was.
1: Dit is Dr. Klangerdoen.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio.
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele rare ding.
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee.
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Wat is het? Lucas.
2: Au. Is het niet dokter Klangendoen?

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio!
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele graag ding!
2: Dokter Klangendoe?
1: Nee!
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is een Lucas!
2: Au! Is het niet dokter Klangendoe?

0: afternoon.
1: Ja, maar dat doe ik ook met de ingrediënten. Ja, het zijn natuurlijk ingrediënten bij ons.
0: Ja,
1: dat is het mooie ervan.
0: Ja.
1: Dus.
2: Okay.
0: Zou het klinken?
2: Op Zuidplein, ja. Gewoon Zuidplein.
0: Oké, wie gaat?
3: Thank you.

0: niet ook wel even wat doen?
1: Ik ga met jou zoeken.
0: Oh ja, nou ja? Daarna.
1: Oké. Okay.
2: Ja hoor, dankjewel. Nee hoor, tot ziens.
0: Mag geen zoetjes.